Ja, het is even omschakelen. Na The Sound of Silence gaan we luisteren naar het Allegro uit de 5e symfonie van Beethoven, uitgevoerd door Berliner Philharmonica.

Ja, Roel en Truus nemen afscheid van u. Het is bijna 12 uur. En Jan-Willem zit alweer klaar voor gospel music. We wensen u een hele goede zondag. En nog heel mooi weer. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En tot zover het nieuws.
3: Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zonnige perioden. Het is droog en bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 21 à 22 graden in de kustgebieden en elders naar 23 tot 26 graden, lokaal in het zuiden van Limburg misschien nog een graadje warmer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. Op de A27 Breda-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Lexmond. 4 kilometer file vanaf knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. En 201 Uithoorn-Hilversum is dicht in beide richtingen door een ongeluk tussen Loenen en afrit Nederhorst-en-Berg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Days in Gospel Music met Jan-Willem Troost.
1: Een hele goede middag, Gospel Music. Met dank aan het programma hiervoor natuurlijk, ronduit zondag. En we begonnen dit uurtje met de Continental Voices. Ga in het licht. Ja, we gaan verder met een groep uit Broek op Langendijk. En dat is Decision. En die zingt voor ons Empower Me.

Maranatha-zingers waren dat met Open Our Eyes. Ja, en we gaan nu naar Bergheuzen en of Ruinewold en omstreken. Testimony to the Lord. Ja, gisteren was het ook feest, Alzheimer dag, maar hier wordt ook gezongen: laat het feest zijn in de Heuzen.

The Country Trail Band met het nummer Talk About Suffering. En daarvoor hadden we van het album Horen, Zien, Geloven was het nummer In The Light. We gaan nu naar de column en ik heb hier een gedicht, een weerbericht van mijn geloof. Ja, welk weer typeert mijn geloofsleven? Daar gaat het dit verhaal over. Een paar weken terug was er een dominee die het daar de preek over had. De zon schijnt lekker. Ik voel me veilig bij God. Ik voel de warmte van het geloof. Ik voel warmte, liefde, aandacht en ook medegelovigen. Een verkwikkende regen. Ondanks dat het enige moeite kost, groeit ik in mijn geloof door. Bijbel, gebed, kerkdienst en gespreksgroep. Het is mistig. Ik zie God niet meer zo duidelijk als vroeger. Ik heb steeds meer vragen en ik zie God nooit. Is het wel waar wat ik geloof, hè? Sneeuw, ijsel en kou. Ik begeef me op glad ijs en glij alle kanten op. Glij soms uit en ik kan wel geloven zonder Bijbel. Gebed en kerk. Ik raak van de weg en ik kom nauwelijks vooruit. En mijn hart is koud en kil. Donkere wolken en onweer. Ja, geloven valt me zwaar. Ik ben bang, ik voel afwijzing. Ik zie God niet. Waar is Hij? Ik voel me schuldig en denk dat God mij straft. En dan een zware storm. Ik heb zoveel tegenslagen. Ziektes, werkloosheid, handicap en echtscheiding, armoede, overlijden van een dierbare. Ik kan me niet staande houden. Een burn-out, pijnlijk verleden. Als er een God zou zijn, dan... Ja, achter de wolken schijnt de zon van Gods liefde. Geloven, vertrouwen, geloven, toekomst hebben. Geloven is ook weten dat je kind van God bent. Geloven is, kunnen we leven met waarom vragen? En tenslotte de regenboog als teken van Gods trouw. Ik hoorde Gods stem en ik kreeg een teken van God. Ik voelde dat God mij was en is. God is betrouwbaar en Hij laat me nooit in de steek. Aansluitend een lied, dat gaat ook over het weer. Achter de wolken. En niemand minder dan de Achterhoekse formatie Normaal. Die brengt het nu ten gehore.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hüttgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. En tot zover het nieuws. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden.
2: Let's do it. Hey.

I want to dedicate this song, Gone Till November,